0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De vijfjarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Ook al gaat het wel eens mis. Nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan. Het is geven en op

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo.

De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie al gelijk op de A50. Daar is men bezig een voertuig te bergen. Apeldoorn-Arnhem tussen Loenen en Knooppunt Waterberg. 6 kilometer vertraging en dat kost je een kwartier extra. Er zijn ook 2 rijstroken dicht.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
4: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: hoop dat jij wel goed hebt geslapen. Ik heb niet echt de beste nacht achter de rug. Wat wel lekker was, was het fietsen naar de omroep. De straten nog zo verlaten. Hele woonwijken in diepe rust. En dan zo'n rondstruinende kat hier. Een overstekende marter daar. En op de parkeerplaats van de omroep hier een schattig egeltje. Die zich gelukkig niet op het stapeltje ochtendkranten had gestort. Dus die kunnen we zo gaan doornemen. Samen met een grip aan het Gelders nieuws. Maar eerst krijg je van mij het weerbericht. Vandaag wordt het vrij warm, 24, 25 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Morgen en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. Vooral donderdagavond moeten we rekening houden met stevige onweersbuien. Vanaf vrijdag volgt dan een minder warme periode met geregeld buien. In het nieuws, de touringcar die gisteren vroeg op de A28 bij Wezen verongelukte. Er zaten dus 54 Duitse scholieren in op weg naar Parijs. De meeste van hen sliepen gewoon weer in hun eigen bed vannacht. Maar de schrik zit er goed in. Burgemeester Hazeloop van Oldebroek werd midden in de nacht gebeld.
1: Op het moment dat je gebeld wordt met de boodschap, er is een ongeluk gebeurd op de A28 met een touringcar met daarin allemaal Duitse scholieren, ja, dan ben je direct wakker.
2: De kinderen werden eerst opgevangen in de brandweerkazerne in Wezep en zijn vervolgens hier naar de Erika Terpstra Hal gebracht. Hier werden zij opgevangen en het gaat allemaal om kinderen die licht gewond zijn geraakt en niet naar het ziekenhuis hoefden. Heeft u de kinderen zelf ook gesproken?
1: Jazeker, en ik heb met een aantal daarvan gesproken en ja, ze zijn enorm geschrokken. En zoals je kunt voorstellen, tegen een uur of vier s'morgens, dan lig je te dutten in zo'n bus en dan gebeurt er zoiets. Dan weet je gewoon even niet wat je overkomt natuurlijk.
2: U heeft ook een jongen gesproken die een raam kapot heeft getikt. Hoe was dat voor hem?
1: Ja, dat was hoe het voor hem was, weet ik niet. Wat hij mij vertelde was dat hij dat dakraam stuk heeft geslagen met zo'n hamer. En hij was ook wat gewond aan zijn vingers daardoor. En hij heeft het glas eruit geduwd, zodat de rest daar ook doorheen kon. En dat was natuurlijk best heel heftig om te horen ook. En ook dat de andere kinderen zeiden dat hij wat dat betreft best wel hun held was.
0: De gemeente Oldebroek zorgde voor eten, voor drinken en voor schone kleren. En het eind van de middag waren alle leerlingen opgehaald.

De Stentor heeft vanochtend het busongeluk op de A28 groot op hun voorpagina. 5 gewonden lagen gisteravond nog in het ziekenhuis. De oorzaak onbekend. Duitse boulevardkrant Bild bericht ook uitgebreid over het ongeluk. Volgens de schooldirecteur gaat het vooral om botbreuken, kneuzingen en snijwonden. Niemand is in levensgevaar. Dan ander nieuws. Pegida, de extreemrechtse groepering van Edwin Wagensveld, wil vanavond opnieuw een Koran verbranden in Arnhem. Het zou al de 2e keer zijn in de stad. 2,5 jaar geleden liep een eerste poging op het Jansplein uit op rellen, een noodbevel en een flinke politieinzet. Uiteindelijk lukte het pas maanden later onder de Nelson Mandela-brug met 600 agenten erbij. Nu wil Wagensveld vanavond om 6:30 naar de markt. Hij zegt door te gaan, ook als de gemeente het op het laatste moment probeert te verbieden. De Volkskrant ziet dat outlet-centers het prima doen, terwijl de binnensteden van kleine steden juist leeglopen. 2 vriendinnen uit Arnhem lieten zich graag meeslepen. Lage prijzen, overzichtelijk en je wordt er als vanzelf doorheen getrokken. De Telegraaf waarschuwt voor nepmails over de overstap van Ideal naar Wero. Oplichters sturen berichten dat je nog geld te goed hebt, maar die overstap begint pas eind van dit jaar. De fraude helpdesk kreeg er in de zomer zo'n 100 meldingen per dag over. En deelnemers aan de marathon van Sydney kregen een medaille met de skyline van de stad erop. Mooi, maar het bleek het verkeerde stadion te bevatten. Niet dat van Sydney, maar de Allianz Arena in München. De Australiërs konden er gelukkig wel om lachen. Foutje bedankt. Maar ja, inderdaad, als je de maker bent van een medaille, dan heb je wel even zitten slapen. De Bengals nu. En Walk Like an Egyptian. 10 minuten over 6. Goedemorgen, Gelderland.

Mr. Tambourine Man van The Beards op Radio Gelderland. Goedemorgen. Zometeen, en een goed begin is het halve werk. Dus haar groot introotje raden. Dat is best leuk hoor. Op basis van de eerste paar seconden kijken of je de plaat al weet. Deze plaat weet ik al op basis van dat fluitje gelijk. Dat is het fluitje van Bart, de zanger van Raccoon. En het nummer heet Nickel for Goodbye.

0: Een goed begin is het halve werk.
1: Van Raccoon op Radio Gelderland. En dan nu het introotje van Een Goed Begin. Welke plaat wil ik draaien, is de vraag.
0: Een goed begin.
1: Welke plaat is dat? Enig idee? Ik zou hem nog een keertje kunnen laten horen als ik hem snel erbij kan pakken. Ik ben hem alweer kwijt. Nog één keertje.
0: Een goed begin.
1: Titel en artiest heb ik van je nodig. frank@gld.nl of een appje, anders kan ik hem niet draaien. Dit is Alvin Bishop. Fooled around and fell in love.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
0: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
2: Hey.

0: van uniek slapen? Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Bronckhorst is het 12,1. In Randwijk 13,4. Het bleef vannacht vrij helder. Het koelde af naar een graad of 10 op de koudste plekken. Vandaag overdag wordt het vrij warm. 24, 25 graden. Het is een overwegend droge dag vandaag met zon en sluierwolken. Op een voetbalveldje aan de Gooiseweg in Groesbeek is gisteravond een ontsteker van een Britse mortier uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie zette het terrein af en schakelde de explosieve opruimingsdienst in. Het bleek om een lege ontsteker te gaan. Die is meegenomen voor verdere afhandeling. En hulpdiensten zijn uitgerukt nadat een fietser met een mountainbike over het spoor reed bij Barneveld. De man verdween voordat de politie hem kon aanspreken. Door het incident reden de treinen gisteravond daar tijdelijk met een snelheidsbeperking langs Barneveld. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Kijken of we wat verkeersinformatie hebben. Ja, nou is zeker wel. 3 kwartier vertraging op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Dat zit tussen Beekberg en Knoopend Waterberg. 11 kilometer staat daar. Dat komt vanwege bergingswerkzaamheden. En er zijn 2 rijstroken dicht. Men denkt dat dat over 3 kwartier wel is opgelost.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
1: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk. Radio.

0: vind het nummer een beetje klinken alsof je op een pony rijdt. Dat je zo hobbelt. Dat is een mooi bruggetje. Aan het onderwerp Blue Mink Good Morning Freedom. Want we gaan het even ponies hebben. Een strak gepoetste pony, een ruiter met zo'n dasje om en een rozet dat glimt in de zon. Papendal bij Arnhem was het toneel van een grote internationale ponyshow. Die strijkt maar eens in de twee jaar ergens in Europa neer. En dit keer was het dus aan Papendal de beurt. Bijna 350 deelnemers uit 10 landen hebben trots gepronkt en rondgelopen. Intussen zijn ze namelijk inmiddels alweer hebben ze hun hielen en hoeven gelicht. Maar wij waren op de eerste dag toen de allerjongste ruitertjes aan de beurt was. Nou, dat ging niet altijd even soepel, hoor.
1: Wat moet je allemaal kunnen om mee te doen aan zo'n wedstrijd?
2: Een pony hebben en goed kunnen rennen.
1: Is hij onrustig?
2: Een beetje.
1: Hoe kan dat, denk je? Waar ligt dat aan?
2: Ja, ze is een beetje hengstig en ze vindt het ook allemaal heel spannend.
3: Op dit moment zijn de jonghendlers aan de beurt. En het gaat om hoe de kinderen de ponies voorstellen aan de juryleden. En dan gaat het voornamelijk om de pony te presenteren op de mooist mogelijke manier. Nou, de jury let vooral op hoe de kinderen bezig zijn met de pony. En of ze de beginselen kennen van hoe ze een pony moeten opstellen. Dat ze kijken dat ze de oortjes naar voren doen. En natuurlijk dat de pony braaf is.
1: Als jullie dan bezig zijn, kan me ook zo voorstellen dat hij gewoon zijn eigen gang wil gaan.
2: Ja, maar dan moet je niet laten gebeuren. Ja, dat was bij mij in dit geval, ging dat niet zo goed. Ze ging iets meer doen als de bedoeling was. Want ja, ze ging stijgen en een beetje wild doen. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit eigenlijk. Want ze heeft veel geleerd en daar ben ik heel blij mee.
1: Denk je dat ze het leuk vond?
2: Ja, dat wel. Ik denk iets te leuk.
0: Ja, zo'n pony heeft natuurlijk ook gewoon een eigen willetje. Dat hoort er ook bij. Het zou mooi zijn als hij daar nog extra punten voor kreeg. Dan had ze wel gewonnen. Kelly Clarkson is dit. En Breakaway.

0: Kelly Clarkson en Breakaway op Radio Gelderland. Tijd voor
1: een goed begin. Is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. De oplossing is namelijk daar. Dit was de intro.
1: Een goed begin.
0: En dat zijn, wat zijn het? Het zijn slechts een paar seconden. Hè?
1: Een goed begin.
0: 4 seconden, daar moet je het dan mee doen. Maar dat is dan toch voldoende. Bijvoorbeeld voor Fridi. Of voor Leon. En ook Deborah, die had het juist. De Doobie Brothers hoorden we vanochtend. In een goed begin is het halve werk. En welk nummer dan? Nou, What a Fool Believes. En die mag ik helemaal draaien.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Doobie Brothers. Met What a Fool Believes.
1: Het introotje is van de Doobie Brothers met What a Fool Believes. Uit 1978.

afgelopen week nog te gast bij collega Erik van den Berg. Erik Meesie over zijn nieuwe album wat in oktober uit gaat komen. Dit is wat ik ook probeer en voor een goed begin is het halve werk. En dat waren de Doobie Brothers.

0: What a Fool Believes.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, niet zo fris als gisteren, maar nog steeds wel lekker buiten. Er zit een behoorlijk verschil in de maximumtemperatuur volgens mij en de nachttemperatuur. Gaan we even checken bij Floris Lefebvre. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank, inderdaad. Dat klopt. Het is momenteel zo'n 10 graden in de provincie. Een lekker frisse nacht hebben we achter de rug. Nou, gisteren kwam de temperatuur nog ruim onder de 5 graden op sommige plaatsen. Dat is afgelopen nacht niet gelukt. Maar vandaag is het een prachtige zomerdag eigenlijk in heel Nederland. Vooral ook in Gelderland. De zon schijnt vandaag flink. Er drijven wat sluierwolken over in de loop van de dag. En met veel zonneschijn en niet al te veel wind uit het zuidoosten warmt het snel op. En dan is het rond het middaguur al zo'n 20 graden in de provincie. En aan het eind van de dag is het zelfs zomers warm met 25 of lokaal 26 graden. En de zon blijft schijnen.
0: Dat is meer dan gisteren dus.
2: Dat is veel meer dan gisteren inderdaad. Ja. Gisteren was het 21 à 22 graden. En vandaag wordt er wat warmere lucht aangevoerd vanaf het Europese vaste continent. En wordt het dus zomers warm met 25 of 26 graden.
0: Gaan we daar morgen dan nog een schepje bovenop doen?
2: Ja, qua temperaturen betreft blijft het ongeveer wel 25 à 26 graden. Maar het wordt wel wat vochtiger in de atmosfeer. En dat heeft te maken met de windrichting. Die draait namelijk naar het zuiden. Wordt er wat vochtigere lucht aangevoerd. En dat gaat morgenmiddag ook gepaard met wat meer bewolking. De zon blijft wel aanwezig in het weerbeeld. Maar er komen ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. En op een enkele lokale bui na blijft het gewoon droog. De weermodellen zijn ten opzichte van gisteren wat droger geworden. En dat betekent dat we eigenlijk morgen ook weer een prachtige dag voor de boeg hebben. Met veel ruimte voor de zon, zomerse temperaturen en niet al te veel wind. Maar het wordt dus wel wat vochtiger. En helemaal vochtig wordt het op de donderdag als het echt wel wat broeierig kan aanvoelen. Dan doet de temperatuur er nog wel een schepje bovenop. Dan wordt het lokaal 27 of 28 graden. En dan stijgt met name in de avonduren de kans op een aantal hele stevige buien.
0: Okay, Floris, dankjewel. Wij gaan zo meteen na 7 uur tot boven de Poolcirkel. Vooruitblikken natuurlijk op de wedstrijd van NEC vanavond in de voorronde van de Champions League. De return tegen het Noorse Bodø Glimt. En er reizen heel wat NEC-supporters mee die kant op. Een paar daarvan hoor je zo meteen.

0: Goedemorgen Gelderland.
1: Lekker wakker worden met Frank.
0: Op Radio Gelderland.
2: Hang in there.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
2: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
7: Mijn hoofd zit vol, boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
6: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
8: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
6: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A1, Hengelo, Amersfoort, Zervoorst en Hoenderlo, 8 minuutjes. En bijna een uur vertraging inmiddels op de A50, Apeldoorn, Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knoopend Waterberg, daar wordt een voertuig geborgen. 2 rijstroken zijn dicht. Men verwacht dat ze daar over een kwartiertje mee klaar zijn.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Leren mediteren? Cent.nl.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Hey, Remon!
21: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
23: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Hey,
21: Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
23: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

The Bee Gees en The Nights on Broadway. Goedemorgen, het is dinsdagochtend 25 augustus. Hopelijk heb je lekker geslapen. In elk geval heb je beter geslapen dan wat ik heb geslapen. Want dat is niet zo moeilijk. Het was geen beste nacht. Maar goed. We hebben de ochtendkranten van de stoep gehaald. Die gaan we zo meteen met je doornemen. Een beetje kijken wat op de voorpagina staat. Waar ze mee komen. En natuurlijk een greep dat Gelders nieuws van dat wij op onze eigen site gld.nl in de mobiele app melden. Het wordt vandaag vrij warm. 24, 25 graden.

0: Overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Morgen en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. Vooral donderdag moeten we rekening houden met onweersbuien. En dan volgt vanaf vrijdag een wat minder warme periode met meer regen. De Stentor heeft vanochtend het busongeluk op de A28 groot op de voorpagina. 5 gewonden lagen gisteren nog in het ziekenhuis. De oorzaak is onbekend. Ook de Duitse boulevardkrant Bild bericht uitgebreid over het ongeluk. De schooldirecteur zegt dat het vooral gaat om botbreuken, kneuzingen en snijwonden. Niemand is een levensgevaar. Ruim 200 vrachtwagen en buschauffeurs zijn vorige week op de bon geslingerd omdat ze toch over de Merwedebrug reden. Dat is die brug bij Gorkum, is al sinds half juli verboden voor zwaar verkeer. Maar vooral buitenlandse chauffeurs trekken zich daar weinig van aan. Rijkswaterstaat heeft intussen borden neergezet. In 10 talen, van Pools tot Roemeens en Bulgaars. Toch rijden er nog dagelijks zo'n 500 vrachtwagens overheen. En dat moeten er 0 worden. Camera's blijven registreren en onaangekondigde politiecontroles blijven ook komen. Het Nederlands Dagblad meldt dat 4 op de 10 jongeren rookt of vaped. De rookvrije generatie waar we naartoe wilden in 2040 raakt ook steeds verder uit zicht. Vooral de e-sigaret is populair. Kinderen beginnen er soms wel mee op de basisschool. De NS komt met goedkopere treinkaartjes voor wie de drukke spits even laat schieten. Neem je een iets eerdere of een iets latere trein dan de drukste spitsmomenten, dan kan dat al zo'n 30% schelen in de kosten. Je moet het kaartje wel een dag van tevoren kopen en daar is niet iedereen even blij mee. Nederlandse gepensioneerden in Thailand maken zich zorgen, want de politie doet daar invallen bij huizen die via een omweg op naam van buitenlanders staan. Iets wat officieel niet mag, maar jarenlang werd gedoogd. 2 Nederlanders zijn al opgepakt en veel huiseigenaren vrezen nu hun woning kwijt te raken. De Belgische schrijver Noël Godin is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd wereldwijd bekend als de man die beroemdheden en politici verraste met een slagroomtaart in het gezicht. Als protest tegen macht en zelfingenomenheid. Bill Gates en Nicolas Sarkozy kregen er eentje van hem. En bij ons inspireerde hij de mensen die de taarten gooiden op Zalm, op Bolkestein en Fortuin. De scholen zijn weer begonnen en voor heel wat ouders betekent dat ook een klein afscheidsmoment. Want op een dag laat je je kindje voor het eerst zelf naar school fietsen. Zonder dat je er zelf naast rijdt. En dat is altijd toch best een spannend moment.
1: Ik denk na de zomervakantie dat mensen toch die regels een klein beetje vergeten.
2: De eerste jaren fietsen altijd mee en op een gegeven moment ga je dat toch een beetje loslaten. En dat gaat gelukkig goed.
3: En bent u nou de eerste keer de stiekem achteraan gefietst?
2: Ja, dat hebben we wel eens gedaan hoor. Ja.

0: Loretta Michael Walden en Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 25 augustus en dat is voor NEC en de support natuurlijk een belangrijke dag. Ik hoop maar dat die nog even met één oor op het bed liggen, want dat gaat een latertje worden vanavond weer. Het moet gaan gebeuren, hè. En daarvoor zijn ze op een plek waar je als Nijmeegse voetballer ook niet iedere week komt. Ze zijn nu in Bødø, in het hoge noorden van Noorwegen. Zo'n 80 kilometer boven de Poolcirkel. Een 1-3 nederlaag uit de eerste wedstrijd moet daar weggepoetst worden vanavond. Dus winnen met 2 doelpunten verschil betekent verlengen. En winnen met 3 betekent voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Champions League. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want Bødø-Glimt is bepaald geen kleintje in Europa. Die 1-3 vorige week was misschien wel een beetje geflatteerd. Want NEC had 70% balbezit. Schoot 22 keer op doel. En had 8 pogingen van de Nooren tegen. Maar Bødø-Glimt was vooral dus effectiever. Dat kun je dan wel stellen, hè. Ze hebben gisteravond kunnen wennen aan het kunstgras van het stadion. Een bijzonder stadion trouwens, want niet helemaal dichtgebouwd met tribunes. Dus vanuit sommige huizen in de buurt kun je gewoon het veld zien. Er kunnen ruim 8000 mensen in en het is vanavond helemaal uitverkocht. De trainer van NEC, Dick Schreuder, lijkt in elk geval niet van plan om ineens alles om te gooien. Dat is niet zijn manier, hè. Zijn boodschap gisteren was: we moeten dicht bij onszelf blijven, doen waar we goed in zijn. En toen hem werd gevraagd of hij nog een beetje had genoten van die bijzondere reis naar de Poolcirkel, was zijn antwoord eigenlijk heel veelzeggend nee. Hij had in het vliegtuig vooral even geslapen. Hij is hier maar voor één ding, dat is namelijk winnen. En NEC staat daar natuurlijk ook niet alleen in. Ook geldschieter Marcel Boekhoorn was gisteren bij de training. En in het uitvak mogen vanavond ruim 400 Nijmegenaren zitten. Die supporters moeten er heel wat voor over hebben om daar te komen. Want even met de trein naar Eindhoven of Rotterdam, dat is wel even iets anders dan naar Bødø reizen. 80 kilometer boven de Poolcirkel. Waarom doe je dat? Waarom reis je voor NEC helemaal naar het hoge noorden van Noorwegen, terwijl je ploeg ook nog eens met 3-1 achter staat?
1: Helemaal afreizen naar Bødø, boven de Poolcirkel. Waarom?
2: Ja, voor NEC uiteraard. We zijn ook al naar Moskou geweest, ook naar Zagreb, ook naar Hamburg. Ja, dit soort buitenkantjes wil je niet laten lopen. Dus ook naar Bødø. Ja, absoluut.
1: Ja, en dan sta je hier. Hoe spreek je het eigenlijk uit?
2: Ik heb werkelijk geen idee. Ik zeg maar Bødø. Het is Bødø, geloof ik. Ik weet het niet precies hoe je het uitspreekt.
3: Het is eigenlijk achter midden of Noorwegen. Voorbij de Noordcirkel, Noordpool.
4: Poolcirkel.
3: Voorbij de Poolcirkel. Ja, dat is uniek om mee te maken. Hier kom je nooit meer.
2: Ik heb gewoon heel veel zin om morgen met z'n allen op het plein een biertje te drinken en een beetje feestje te maken. En dan vooral de wedstrijd. En dan gewoon winnen.
1: We moeten 2 doelpunten ingehaald worden. Hoe schat je de kans in?
2: We gaan met 2-0 winnen en dan in de verlenging prikken we er nog eentje in. En dan donderdag de loting voor de Champions League.
0: Nou, kijk eens aan. Ze zijn positief gestemd. Vanavond, als NEC het niet zou redden, dan is het Europese avontuur niet afgelopen. Want de verliezer van dit tweeluik gaat rechtstreeks naar de competitie van de Europa League. Dat zijn gewoon weer 8 wedstrijden.

0: Ze gaat nog naar Ommen, naar Bloemendaal. En dit weekend staat ze in Amersfoort in het openluchttheater Bos Spot. Ilse Lange was dat een Something Good.
1: Plaat delict.
0: Jij moet helpen dit op te lossen.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Want anders wordt het een cold case en dat willen we niet. Dus het zou fijn zijn als dit lukt. De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende. Je zou een gouden tipgever kunnen worden. En daarmee kans maken op een Radio Gelderland zaklamp. Vandaag behandelen we een zaak die niet draait om geweld. Maar om een verdachte die door de fiscus alles is kwijtgeraakt. De fiscale recherche van de platenpolitie onderzoekt een omvangrijke zaak van belastingontduiking en beslaglegging. Volgens het dossier leefde de verdachte jarenlang een zorgeloos en welvarend bestaan, totdat de Belastingdienst een uitgebreid financieel onderzoek instelde. En daarbij zijn bezittingen één voor één in beslag genomen, waaronder zijn luxe jacht en ook een groot deel van zijn vermogen verdween richting de fiscus. Ondanks al die financiële tegenslagen lijkt de verdachte zich opvallend weinig zorgen te maken. Hij zoekt de zon op, neemt plaats onder een boom en besluit de rest van de dag af te wachten, terwijl de rekening alleen maar verderop loopt. De platenpolitie onderzoekt of hier sprake is van belastingontduiking of simpelweg van iemand die de gevolgen van zijn financiële problemen gelaten ondergaat. Zijn jacht is foetsie, zijn geld is weg en hij blijft ook berooid achter. Dus belastingontduiking met beslag op bezittingen. Na een financieel onderzoek raakt de verdachte vrijwel al zijn bezit kwijt aan de fiscus. Het nummer beschrijft met Britse humor hoe hij zich neerlegt bij zijn nieuwe werkelijkheid. We zoeken hiervoor een Britse rockband. En hun nummer uit 1966, ja, groeide uit tot een klassieker, waarin de spot wordt gedreven met rijkdom, belastingdruk en de Britse elite. Heb je enig idee? Dan hoor ik het graag. Ja. Dus als je een soort van gevoel hebt, nou, dat zou wel eens die kunnen zijn, en dan moet dat dan die plaats zijn, geef het even door. Frank@gld.nl of een appje naar de studio. De titel en de artiest heb ik nodig van dit plaatdelict.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.
5: Grijp nu uw kans.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Winterswijk is het 11,4, in Harderwijk 12,2...

0: Het wordt vandaag vrij warm met 24 of 25 graden. Het blijft overwegend droog met zon- en sluierwolken. Vanavond raakt het bewolkt en kan er komende nacht een bui vallen. Bij het gemeentehuis van Beuningen zijn opnieuw vernielingen aangericht. Zondagavond werden meerdere ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is met de anti-AZC-bekladdingen van begin juli en bekijkt de camerabeelden. En de ballonfiesta in Barneveld gaat woensdag toch van start. Het evenement leek eerder dit jaar te moeten worden afgelast vanwege nieuwe natuurregels. Maar na overleg met de provincie en enkele aanpassingen staan alle seinen nu alsnog op groen. Meer Gelders nieuws lees je in de Omroep Gelderland app en bij ons op de site gld.nl. Verkeersinformatie dan. De A1 Hengelo-Amersfoort tussen Voorst en Hoenderlo 9 minuten. Tussen Stroe en Hoevelaken 6, 3 kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef. Door bergingswerkzaamheden de rechte rijstrook is dicht. Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo 6 minuten. 40 minuten op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Knoop het Waterberg door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. Maar het kost je dus wel bijna 3 kwartier. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knooppunt Hattemerbroek ben je 10 minuten extra kwijt.
1: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Goedemorgen Gelderland.

0: The Stylistics and Can't Give You Anything. Zometeen de oplossing van de plaats Delict. Maar eerst het verhaal van Yvonne Treffers. Zij fietst iedere dag. Ook toen ze 3 jaar geleden te horen kreeg dat ze ernstig ziek was. En dat ze voor een hele grote keuze stond. Ze koos toen niet voor een operatie. Maar stapte gewoon weer op de fiets. Op weg naar het Radboud UMC in Nijmegen.
1: En hoe is het nu met je?
2: Ja, prima. Ik heb heel veel energie. En het gaat goed.
3: 3 jaar geleden kreeg ze de diagnose endeldarmkanker. En vanuit het ziekenhuis de keus: wil je een operatie waarbij de endeldarm wordt verwijderd, of 5 weken bestralen en chemotabletten?
2: Nou, de operatie niet. Dat wilde ik dus echt niet. Want daar zitten stomen aan vast. En daar kun je ook heel veel complicaties van krijgen.
3: Ze ging dus voor bestralen en chemo. Maar dan wel nam ze zich voor elke keer op de fiets naar het ziekenhuis.
2: Ik wilde gewoon doorgaan zoals ik altijd deed. En niet op de bank gaan zitten.
3: Het Radboud UMC onderzocht destijds operatiebesparende behandelingen voor deze kankerpatiënten. En wat bleek? Bij het overgrote deel van de patiënten lijkt zo'n operatie dus helemaal niet nodig.
4: Ja, dat is buitengewoon goed nieuws. Het is echt een verandering van de manier waarop we naar dit soort behandelingen kijken. Dus daar waar de chirurg voorheen altijd de patiënt opereerde, gaan we nu het gesprek aan. Zullen we kijken of we het met bestraling en chemotherapie toch een grote operatie kunnen voorkomen.
3: Zij is inmiddels schoon. De tumor is weg.
2: Ik doe alles wat ik anders ook deed. Ik ga lekker op vakantie. Ik sport.
5: Alsof er nooit iets gebeurd is.
2: Zoiets.
0: Ja, het gaat om een groot internationaal onderzoek waar meerdere ziekenhuizen aan meedoen. Ieder jaar krijgen in ons land zo'n 3000 mensen de diagnose endeldarmkanker. Dus dit is nog wel al een zeer belangwekkend onderzoek daar in Nijmegen voor heel veel mensen. Plaatselijk komt eraan, de oplossing naar Nico en Vince en MA.

0: Nico en Vince op Radio Gelderland. Tijd voor...
1: Plaatdelict.
0: Am I right? Van am I wrong naar am I right? Want we hebben het goed, we hebben het opgelost. Plaatdelict. Dat is mooi. En de platenpolitie is daar zeer verguld mee. Dankt iedereen voor het meedenken. De dader is namelijk gepakt. We hadden te maken met een politieke en sociale satire op de rijke aristocraat die al zijn geld verliest aan de Belastingdienst, maar ondanks al die ellende besluit om gewoon lekker in de zon te gaan liggen. Belangrijk thema in dit nummer is de kritiek op de hoge belastingen. De openingsregel is dan ook de Taxman is taking all my dough. Het verwijst direct naar de destijds extreem hoge belastingtarieven voor rijken onder de Britse Labour-regering van Harold Wilson. De Beatles schreven in diezelfde periode het nummer Taxman over precies datzelfde onderwerp. En dat nummer werd dan ook veel gestuurd en geappt en gemaild naar mij vanochtend. Dus dat is dan weer grappig om te zien. De hoofdpersoon is een verwende, luie edelman die klaagt dat hij zijn jacht niet meer kan betalen. Om de ellende compleet te maken is zijn vriendin er ook nog eens vandoor met zijn auto. En ondanks dat de hoofdpersoon alles kwijt is, blijft hij apathisch en flegmatiek. Met een ijskoud biertje in de hand geniet hij simpelweg van de warme middagzon. Het weerspiegelt de gedachte dat hoe erg de situatie ook is, je kunt er toch niks aan veranderen. Het werd geschreven toen de zanger overspannen thuis zat door de extreme druk van het sterrendom en ruzies binnen de band. En dat luie, slepende ritme van de muziek paste perfect bij hoe hij zich zo uitgeblust voelde destijds. Dus even kijken, we hebben Jan, die heeft het goed, Tony, Corine, Mary, Willem en ook Marian. Marian, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Grappig, hè? Dan is het een in diezelfde periode zijn er twee nummers over hetzelfde onderwerp. En die nummers komen dan ook vooral binnen zo'n ochtend.
2: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de Taxman van de Beatles eigenlijk niet eens zo goed ken. Dus

0: die had ik niet eens aan gedacht.
1: Nee? Oké, ja, die gaat eigenlijk over hetzelfde. Ja, het is inderdaad niet echt een ontzettende Beatles-klassieker. Dat is wel waar.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee, inderdaad. Deze wel. Dat was gelijk dat ik dacht van, oh ja, dat moet hem eigenlijk haast wel zijn. Maar ja, soms zit ik er ook wel eens naast, dus...
1: Nou ja, het is wel een klassieker, maar ik heb bij dit soort nummers niet altijd door waar het over gaat. Dus dat vind ik dat wel heel leuk.
0: Ja, nou, eerder zong ik ook altijd nummers gewoon, nou, bij wijze van spreken nog fonetisch mee. Dan weet je nog niet wat je zingt. Maar op een gegeven moment ga je er wel meer naar luisteren. En denk je, oh, wacht even, dit is eigenlijk best wel een maatschappijkritische tekst.
1: Ja, precies, precies. Want over welk nummer hebben wij het?
0: Sunday Afternoon van The Kinks.
1: Ja, Sunny Afternoon. The Kinks,
0: sorry,
1: inderdaad.
0: Ja, sorry.
1: Ja, dat geeft niet. Ik ga hem voor jou draaien. Jij hebt al een Radio Gelderland zaklamp gekregen in het verleden. Want je hebt het niet alleen maar fout, je hebt het ook wel eens goed.
0: Ja,
1: maar dat betekent dat jij je handtekening moet gaan veranderen.
0: Oh.
1: Je moet een sterretje achter je naam schrijven voortaan.
0: Oh, oké. Okay. Ik zal eraan denken.
1: Ja.
0: Ik zal erop oefenen.
1: Dat zijn maar een paar mensen die dat mogen doen. Maar jij krijgt hem vandaag een sterretje erachter.
0: Nou, fantastisch. Vereerd.
1: Ja. En een mooie dinsdag, hè?
0: Dankjewel, jullie ook, hè?
1: Doei.
0: Doeg.
2: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
1: Speciaal voor Marianne, daar in Wageningen. A Sunny Afternoon, nou, dat wordt het ook. En gelukkig voor haar niet dezelfde problemen als de hoofdpersoon in dit nummer van The Kinks. Plaatdelict is vandaag weer opgelost. Dank voor het meedenken.

Desondanks geniet hij van een zonnige middag. The Kinks, een sunny afternoon. De platenlicht van vanochtend. Het is opgelost. Dank voor het meedenken. Heb je nou zelf ook een suggestie? Frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.

0: zaak gesloten.
1: Wil je weten of jouw suggestie al eens een keer is opgelost of gebruikt? Dan kun je naar Spotify gaan en daar plaatdelict invoeren. En dan krijg je een afspeellijst met alle opgeloste platen tot nu toe. Beatles staan er dus nu... Sunny Afternoon staat er dus nu ook in van The Kings. De Beatles staan er ook in, maar met een ander nummer. Niet met Mr. Taxman. Goed, het is 7:50. Floris Lefebvre, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
1: Het zonnetje breekt door hier buiten de studio. Dus op de daken, dat gouden ochtendlicht, dat is inmiddels eigenlijk al een beetje gepasseerd. Het is gewoon blauw en blauwe lucht en zon. Prachtig. Blijft dat zo vandaag?
2: Prachtige dag vandaag inderdaad.
1: Krijgen we een sunny afternoon?
2: Ja, we krijgen wel een redelijke sunny afternoon. Maar op de satellietenafbeelding van vandaag zien we ook wat sluierbewolking onze regio naderen. En als je momenteel naar het zuiden kijkt, dan zie je al een band met wat hoge bewolking het zuiden van de regio naderen. Dus die kunnen wel wat voor de zon gaan schuiven, waardoor we een beetje een versluierd aanzicht gaan krijgen vanmiddag. Maar op dat na blijft het gewoon zonnig. Temperaturen gaan in de lift naar zo'n 25 à 26 graden aan het eind van de middag. En hierbij waait er een meest matige wind uit een oostelijke richting.
1: Oké. En krijgen we er nog meer van dat soort mooie dagen?
2: Ja, morgen opnieuw een prachtige dag met een mix van stapelwolken, wolkensluiers en ook flinke zonnige perioden tussendoor. Het wordt dan opnieuw zomers warm met 25 of 26 graden. De wind draait wel geleidelijk naar een zuidelijke richting en voert ook wat vochtigere lucht naar Gelderland toe. En dat betekent dat we morgenmiddag ook een wat broeierige dag krijgen met een hoge luchtvochtigheid en een zomerse temperatuur. En dat geldt al helemaal voor de donderdag als het nog wat vochtiger wordt en de temperatuur nog wat verder gaat oplopen naar 27 of lokaal zelfs 28 graden. Er kunnen lokaal al in de ochtend enkele buien voorkomen. En omdat er een aantal buien zijn gevallen op donderdagochtend, is de lucht natuurlijk helemaal broeierig van aard. In de middag schijnt de zon geregeld, komen wat stapelwolken voor. En aan het eind van de middag en tegen de avond ontstaan dan hele stevige buien die met name pas later op de dag, misschien wel tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag, onze regio passeren. En dan kan er echt flink wat regenwater vallen. Hagel is mogelijk en ook onweer en windstoten. Dus dan kan het misschien wel eventjes noodweer worden in Gelderland.
1: We zijn gewaarschuwd bij deze en dat gaan we met jou in de gaten houden. Floris, tot over een uurtje.
2: Tot over een uur weer.
1: We zijn volgend uur ook terug met natuurlijk de eerste keer dat je de vraag hoort voor Rondje Gelderland. Dat is dan, het is woensdag, dus dat is vraag 3 van 5. En we gaan in Serenberg bij Huis Berg kijken, want daar is hard gewerkt. Daar wordt gerenoveerd en het is bijna klaar. Hij mocht al even rondkijken. De koning gaat het openen volgende maand. Dus ze hebben nog een paar dagen.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg. Hier, op Radio Gelderland.
1: Ja, dit is het moment.
2: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma dat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
4: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
5: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieksslapen.nl.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Van Albert Heijn.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
11: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.

0: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
1: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijk content zien.
0: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is vanmorgen veel vertraging tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef. Nu een half uur extra reistijd in 8 kilometer stilstaand verkeer. Daar is een auto geborgen, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Veel vertraging is er ook elders op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg 3 kwartier vertraging in 16 kilometer file. De spitsstrook is daar dichter, hangen daar takken voor de camera's. A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar bijna een half uur. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. En de vertraging daar is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eukelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eukelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eukelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
10: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garretsen.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. Coffeeshop Magic in Doetinchem heeft de beloning voor de tip, die leidt tot de aanhouding van de verdachte achter de explosies bij het pand, verhoogd naar 25.000 euro. De cannabiszaak hoopt daarmee nieuwe informatie los te krijgen over de dader of daders van de aanslagen die eind vorig jaar grote schade veroorzaakten aan de coffeeshop aan de Veemarkt. Het is de tweede keer dat de beloning is verhoogd. In eerste instantie was de beloning 5.000 euro. Die werd in maart van dit jaar verdubbeld naar 10.000 euro. De coffeeshop werd eind 2025 twee keer getroffen door een explosie. De incidenten leidden tot grote onrust onder buurtbewoners en een tijdelijke sluiting van de coffeeshop. Ondanks uitgebreid politieonderzoek is er nog niemand aangehouden. Op de parkeerplaats van Tactus Verslavingszorg aan de Piet Heinstraat in Zutphen is brand uitgebroken in een geparkeerde auto. De brandweer was in de nacht van zondag op maandag snel aanwezig. De kazerne zit 300 meter verderop, maar bij aankomst stond de auto al volledig in brand en was er geen redden meer aan. Door de hevigheid van het vuur knapten de ruiten van het pand. Daardoor was er binnen sprake van rookontwikkeling. 30 aanwezigen zijn door BHV'ers uit het pand begeleid en stonden vervolgens op straat voor het gebouw. De brandweer heeft een aantal ruimtes geventileerd. Daarna kon iedereen terug naar binnen. Ook een tweede auto raakte beschadigd, terwijl er nog een lege parkeervak tussen zat. Door de hitte smolten plastic onderdelen van de auto en ontstond er in de auto flinke rookontwikkeling. De politie is een onderzoek gestart. TV-presentatrice Angelique Kruger begint met een nieuwe real-life soap Klussen met Kruger. Samen met haar man Paul, 2 honden en 3 geiten, verhuist ze naar een oude boerderij in het buitengebied van Aalten, die ze volledig gaan verbouwen. Het stel woont tijdens de verbouwing in een loods bij de woning. Angelique heeft al de nodige verhuis- en kluservaring door 18 keer verhuisd te zijn, maar het is de vraag of alles altijd goed gaat. Elke vrijdag om 7 uur verschijnt een nieuwe aflevering op YouTube. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we met een zonnige dag te maken en er is alleen een klein beetje sluierbewolking. Verder blijft het droog en het wordt ook een warme dag. Bij een zwakke tot matige oostenwind zal de temperatuur oplopen naar 24 tot 25 graden. Vanavond dan raakt het vanuit het zuiden wat bewolkt. In het zuiden van het land, vooral Limburg, vallen nog enkele buien. In onze omgeving blijft het droog en komende nacht is een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De minima liggen naar rond de 15 graden. Woensdag trekken in de ochtend nog enkele wolken over, maar het blijft droog. 'S Middags is het te warm en door de hoge luchtvochtigheid zal het ook wat benauwd aan gaan voelen. Er is veel bewolking, zo nu en dan zon. Klein kansje op een bui later op de dag, maar meest

0: plaatsen blijft het droog en het wordt dan 25 tot 26 graden. In de avond en de nacht naar de donderdag hebben we wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden is dan opnieuw weer een kleine kans op een bui. Het koelt dan af naar 17 graden. En donderdag wordt ook een warmer en broeierige dag. De dag verloopt wel grotendeels droog, maar vanaf de namiddag en vooral in de avond volgen er vanuit het zuiden onweersbuien. Voordat het zover is, wordt het ook nog een graad of 27 tot 28. In de avond en de nacht naar de vrijdag vallen ook nog wat buien. Het koelt dan af naar 15 graden. En vrijdag is de warmte verdreven, maar vallen in de dag door ook nog een aantal stevige buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 21 graden. Nou, in het weekend hebben we ook nog te maken met wat buien, al zijn ze minder talrijk. En er zijn tussendoor ook zonnige perioden. En dan wordt het 20 tot hooguit 21 graden.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. We zien een paar flinke knelpunten onderweg. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg 16 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. Daar hangen takken over de weg en daardoor is de spitsstrook afgesloten. Op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek 3 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een half uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk. Verder leveren de files wat minder vertraging op. Op de A1 Hengelo richting Amersfoort, de rijden het langzaam door werkzaamheden. Tussen de afrit Voorst en Kootwijk, de vertraging is 10 minuten. Verderop richting Amersfoort, tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl.
5: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
8: Toen sloegen de vlammen over het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar ben ik nog mee bezig.
7: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraak aan.

0: vanavond hun verhaal kwijt.
1: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
2: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
0: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 13 september verandert Gossel weer in één groot jazz, soul en rockfeest tijdens het jaarlijkse IJssel Jazz Muziekfestival. Verspreid over 3 podia spelen internationale, nationale en regionale artiesten, onder wie winnaars van Edisons, Grammys en de Boy Edgar prijs. Elke tweede zondag van september verandert het centrum van Gossel in een bruisend festivalterrein tijdens IJssel Jazz. Sinds de eerste editie in 2006 is dit gratis toegankelijke festival uitgegroeid tot een geliefd evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit het hele land trekt. Laat je verrassen op het swingpodium aan de Hoofdstraat, geniet van blues en rock op het Nijverheidsplein en ontdek het volwaardige derde podium achter Museum Moor. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. IJssel Jazz is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers en sponsoren uit de regio. De Gorsselse horeca doet volop mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting IJssel Jazz, waarmee het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. We zien op sommige plaatsen nog flink wat vertraging door ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroeg en Hoevelaken 3 kwartier vertraging en 9 kilometer stilstaand verkeer. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer met 1 kwartier oponthoud. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Op de A348 gebeurde een ongeluk van Doesburg naar Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek nu 1.5 uur vertraging en 2 kilometer stilstaand verkeer. Verder is de spitsstrook nog altijd dicht op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. En dat veroorzaakt file tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 10 kilometer. En de extra reistijd is 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Welzijnstichting in Baak organiseert een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam zal populaire songs van nu en uit het verleden ten gehore brengen. De Welzijnstichting in Baak organiseert in het kader van elkaar ontmoeten en verbinden een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam is daarbij uitgenodigd en daarmee kunnen de mensen samen genieten van populaire songs van nu en uit het verleden. Af en toe meezingen en mogelijk een dansje maken kan ook. Het evenement is op zaterdag 12 september en de opbrengst is voor de Welzijnstichting die daarmee haar activiteitenprogramma weer kan uitbreiden. Er zijn kosten aan verbonden, €12,50 per persoon en kaarten zijn te verkrijgen via www.hartvoorbaak.nl.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
5: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
6: Geen idee. Snoeien?
5: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
6: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
6: Top. Gaan wij iets leuks doen?
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is nog veel vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Nu 11 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 6 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een kwartier, de spitsstrook is dicht. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Velp en knooppunt Velperbroek 2 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Hey Draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bijwen.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
9: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Nummer 1 stond hij in 1987 in de hitlijsten. Deze Wick Ashley en Never Gonna Give You Up. Dit is dinsdag vandaag en dit is de muziekservice tot aan 12 uur. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. We gaan terug naar het jaar 2001 met Milk Inc.

De nieuwe van Robert van Hemert en de Zandloopster en Milk Inc. Een hele grote hit was dit in 2001 alweer. En de Walk on Water. Terug naar de jaren 70 nu, terug naar de eind jaren 70.

0: alles en iedereen verloren. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.
1: En een kleine 2 jaar geleden kwam die uit, deze van Frank Lammers en de King van de Camping. Oftewel alias Ferry Bouwman. Ja, we gaan eens even kijken naar van last van piekeren. Er zijn 10 tips om ermee te stoppen. Allereerst is begrijpen wat piekeren is. Daar moet je je even in verdiepen en eventjes opzoeken. Schrijf je zorgen van je af. De nummer 3 is stel een piekerkwartier in. Ja, dat moet je dagelijks reserveren. Een vast moment van bijvoorbeeld een kwartier om bewust te piekeren. Dan 4, focus op je ademhaling. Praat over piekeren. Laat de controle los. Op 7, beweeg om je hoofd leeg te maken. Is ook heel belangrijk. En creëer een rustgevende avondroutine. En herken en vervang negatieve gedachten. En als 10 is gebruik ontspanningstechnieken zoals mindfulness. Want mindfulness die helpt je om het hier en nu te blijven zonder een oordeel eigenlijk. En door je aandacht te richten op de ademhaling. Dus je ziet ook, de ademhaling is heel belangrijk.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Coffeeshop Magic in Doetinchem heeft de beloning voor de tip, die leidt tot de aanhouding van de verdachte achter de explosies bij het pand, verhoogd naar 25.000 euro. De cannabiszaak hoopt daarmee nieuwe informatie los te krijgen over de dader of daders van de aanslagen, die eind vorig jaar grote schade veroorzaakten aan de coffeeshop aan de Veemarkt. Het is de tweede keer dat de beloning is verhoogd. In eerste instantie was de beloning 5.000 euro. Die werd in maart van dit jaar verdubbeld naar 10.000 euro. De coffeeshop werd eind 2025 twee keer getroffen door een explosie. De incidenten leidden tot grote onrust onder buurtbewoners en een tijdelijke sluiting van de coffeeshop. Ondanks uitgebreid politieonderzoek is er nog niemand aangehouden. Op de parkeerplaats van Tactus Verslavingszorg aan de Piet Heinstraat in Zutphen is brand uitgebroken in een geparkeerde auto. De brandweer was in de nacht van zondag op maandag snel aanwezig. De kazerne zit 300 meter verderop, maar bij aankomst stond de auto al volledig in brand en was er geen redden meer aan. Door de hevigheid van het vuur knapten de ruiten van het pand. Daardoor was er binnen sprake van rookontwikkeling. 30 aanwezigen zijn door BHV'ers uit het pand begeleid en stonden vervolgens op straat voor het gebouw. De brandweer heeft een aantal ruimtes geventileerd. Daarna kon iedereen terug naar binnen. Ook een tweede auto raakte beschadigd, terwijl er nog een lege parkeervak tussen zat. Door de hitte smolten plastic onderdelen van de auto en ontstond er in de auto flinke rookontwikkeling. De politie is een onderzoek gestart. TV-presentatrice Angelique Kruger begint met een nieuwe real-life soap Klussen met Kruger. Samen met haar man Paul, 2 honden en 3 geiten, verhuist ze naar een oude boerderij in het buitengebied van Aalten, die ze volledig gaan verbouwen. Het stel woont tijdens de verbouwing in een loods bij de woning. Angelique heeft al de nodige verhuis- en kluservaring door 18 keer verhuisd te zijn, maar het is de vraag of alles altijd goed gaat. Elke vrijdag om 7 uur verschijnt een nieuwe aflevering op YouTube. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we met een zonnige dag te maken en er is alleen een klein beetje sluierbewolking. Verder blijft het droog en het wordt ook een warme dag. Bij een zwakke tot matige oostenwind zal de temperatuur oplopen naar 24 tot 25 graden. Vanavond dan raakt het vanuit het zuiden wat bewolkt. In het zuiden van het land, vooral Limburg, vallen ook enkele buien. In onze omgeving blijft het droog en komende nacht is een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De minima liggen naar rond de 15 graden. Woensdag trekken in de ochtend nog enkele wolken over, maar het blijft droog. 'S Middags is het warm en door de hoge luchtvochtigheid zal het ook wat benauwd aan gaan voelen. Er is veel bewolking, zo nu en dan zon. Klein kansje op een bui later op de dag, maar meeste plaatsen blijft het droog en het wordt dan 25 tot 26 graden. In de avond en de nacht naar de donderdag hebben we wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden is dan opnieuw weer een kleine kans op een bui. Het koelt dan af naar 17 graden. En donderdag wordt ook een warmer en broeierige dag. De dag verloopt wel grotendeels droog, maar vanaf de namiddag en vooral in de avond volgen er vanuit het zuiden onweersbuien. Voordat het zover is, wordt het ook nog een graad of 27 tot 28. In de avond en de nacht naar de vrijdag vallen ook nog wat buien. Het koelt dan af naar 15 graden. En vrijdag is de warmte verdreven, maar vallen in de dag door ook nog een aantal stevige buien. Bij een

matige zuidwestenwind wordt het dan 21 graden. Maar in het weekend hebben we ook nog te maken met wat buien, al zijn ze minder talrijk. En er zijn tussendoor ook zonnige perioden. En dan wordt het 20 tot hooguit 21 graden.

en ik zie dat het rond deze tijd altijd weer tijd is voor onze verjaardagskalender. Natuurlijk. Ook vandaag op deze dinsdag 25 augustus. Ja, want wie zijn er vandaag allemaal jarig? Nou, dan gaan we eens even door de lijst fietsen vandaag. Vandaag is jarig een Amerikaanse rockmuzikant. En zanger. Nou ja, goed. Als ik dit laat horen, dan weet je wel genoeg, denk ik. Ja, de formatie Kiss. Het is Gene Simmons. Hij wordt 77 jaar vandaag. Nou, het was die man met die lange tong, hè? Ja, dat is hij. Ook is vandaag jarig een Britse muzikant. Een zanger. Hij had een aardige hit met dit nummertje, ook hier in Nederland.

Ja, het is Elvis Costello. Hij wordt 72 jaar. Voormalig Nederlands televisiepresentator Frank Masmeijer, die wordt vandaag 65 jaar. Nederlands acteur Victor Lowe, hij wordt 64 jaar vandaag. En dan hebben we de Nederlandse actrice Marianne van Reden. Zij wordt 59 jaar. En dan hebben we nog Duits fotomodel en actrice Claudia Schiffer. Zij viert haar 56ste verjaardag. En als laatste

in de lijst. De vader van Miley Cyrus. Ja, hij was ook zanger. Nog steeds trouwens. Het is een Amerikaanse countryzanger natuurlijk. En het is natuurlijk Billy Ray Cyrus, bekend van dit.

Jazeker, Billy Ray Cyrus en die viert vandaag zijn 65ste verjaardag. Dan zeg ik vandaag op deze dinsdag weer iedereen van harte gefeliciteerd.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: de formatie Quasip met de Sweet Goodbyes. En zojuist deze, een hele mooie Nederlandstalige van Stef Bos en de Papa.
1: Radio

Een opname nog steeds stijgende in de top 40, hoorde je Cat's Eye. Met de Animal nummer 9 staat hij in de top 40. En Years zojuist met King. En daarmee gingen we zo'n 11 jaar terug in de tijd. Even een korte pauze. Wij melden ons na 11 natuurlijk meteen weer. Met nu nog een Nederlandstalige van Maan. En die heet Leven.

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in en om Gelderland loopt op verschillende plekken vertraging op. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is je vertraging een kleine 10 minuten. Meer vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf 7 naar 20 minuten in de file. En dan tot slot nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Je hebt een kwartier vertraging tussen Epe en Apeldoorn Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

Ja, ze hebben grotere hits gehad, deze formatie. Waar komt Diers met What's a Woman onder andere en Na Nee Na. Dit was dan wel iets minder, maar niets minder leuk. De Heading for

Ja, we hadden ze weer drie non-stop. Ze kwamen voorbij achtereenvolgens René Vroger samen met Billy Dans met De Stad. We hadden Agnetha Veldkoch natuurlijk uit ABBA van destijds op solo in de begin jaren 80 met The Heat Is On. En zojuist hoorde je muziek van Free en dat heette The All White Now. Ja, dames, even opgelet, dames, want vijf manieren om een vergeeld hoofdkussen weer wit te maken. Dat ga je zo dadelijk horen.

Kwam uit de begin jaren 90 en All Together Now. Ja, ik zei het al even opgelet, want we hebben 5 manieren om een vergeeld hoofdkussen weer wit te maken. Dat is inderdaad, dat is echt zo. Ja, want waarom wordt een hoofdkussen eigenlijk geel? Dat is zweet tijdens het slapen, olie van de huid, speeksel, stof. Ja, en ander vuil. Denk aan huidschilfers, resten van haarproducten enzovoort. Maar goed, we hebben daar enkele tips voor natuurlijk om het kussen weer helemaal wit te krijgen. Methode 1 is de baking soda en azijn. Je kunt het natuurlijk ook allemaal opzoeken. Methode 2 is citroensap en zonnebloemolie. Ook dat is een mogelijkheid. Of een wasmiddel en bleekmiddel gebruiken. En je kunt ook nog een speciale kussenreiniger voor het vergeeld hoofdkussen aanschaffen. En als laatste is het ook mogelijk om waterstofperoxide en citroensap te doen. En je kussen wordt dan weer helemaal...

Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy? Ja, daar gaan we maar verder niet op in. Wat we wel gaan doen is even een nieuwsfeitje wat ik eruit heb gehaald voor de afgelopen week. Dat is dat de arbeidsinspectie die heeft sportschool Saints and Stars een boete van €316.875 opgelegd. Het Amsterdamse bedrijf overtrad meermaals de wet, onder meer door mensen van buiten de EU aan te nemen, terwijl die niet de benodigde werk- en verblijfsvergunningen hadden. Ook was in sommige gevallen niet bekend hoeveel uren mensen hadden gewerkt en of zij daarvoor het juiste minimumloon hadden ontvangen. Ja, en daarnaast waren er ook nog overtredingen van de arbeidstijdenwet. Het Parool die schreef vorig jaar juli over de schrijnende werkomstandigheden van de Filipijnse en Indonesische schoonmaaksters en schoonmakers bij de luxe sportscholen. De keten moet vijf van hen €15.000 gaan betalen.

0: Ja, Ed Sheeran. Nou, een klein jaartje geleden kwam deze nog uit. En we hadden daar nog voor zitten Total Touch en I'll Say Goodbye. Nou, bijna.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.
2: Op een vrijdag in de kroeg

uit 1985. Mori Kante en de Jikke Jikke. Goed, wij gaan zo dadelijk weer op huis aan, dacht ik zo, zo stilletjes aan. En wij gaan in ieder geval weer de muziek voorbereiden voor morgenochtend. Dan is er weer een nieuwe mix van muziek. Ik zeg een hele fijne dag gewenst en we spreken elkaar morgen weer met deze muziekservice. Voor nu dus, fijne dag. Hou hem gezellig aan hier op Ideaal, want we gaan gewoon gezellig door. Dat doen we de hele dag weer. Paper leest nu nog uit de jaren 70. En Billy, don't be a hero.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw.

0: project. Bezoek HeyWu.nl en start samen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
3: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat meldde Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen en meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
7: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoldi. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldi. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel.

0: naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
3: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: What?

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een met mest gevulde giertank is vanochtend op de Terborgsweg in Zaandam gekanteld. De bestuurder van de trekker wilde de Terborgsweg oprijden in de richting van Zaandam. Tijdens het oprijden raakte de giertank een vluchtheuvel, waardoor deze begon te kantelen en uiteindelijk op zijn zijkant terechtkwam. De trekker zelf bleef wel op zijn banden staan. Uit de giertank lekte een kleine hoeveelheid mest. Ook verloor de trekker door het ongeluk wat olie. De provincie heeft absorberende korrels ingezet en een veegmachine heeft de weg schoongemaakt. De bestuurder van de trekker is niet gewond geraakt. De rechtbank boog zich vrijdag over de zaak tegen twee mannen van 22 en 23 jaar die in april vorig jaar in Lochem betrokken waren bij een gewelddadig incident met twee politieagenten. De zaak begon na een mishandeling en bedreiging op een camping in Bargem, waarna de verdachten op een scooter vluchtten. In Lochem liep het uit de hand toen agenten hen om een identiteitsbewijs vroegen. Volgens het Openbaar Ministerie probeerden beide mannen de agenten te wurgen. Omstanders hielpen een agent en de andere agent gebruikte een stroomstootwapen. De politieagenten hielden er onder meer schaafwonden en nekletsel aan over. De verdachten waren tijdens het incident onder invloed van drugs en zeggen dat ze niet bewust doelgericht geweld gebruikten. Hun advocaten vragen om vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vindt een poging tot zware mishandeling bewezen. De uitspraak volgt later. Bibliotheek Zutphen opent samen met Haniel Games & Gifts de deuren voor een gezellige Pokémon kaarten en trading card game ruilmiddag van 12 tot 4 uur. Bezoekers kunnen kaarten ruilen, verzamelingen bekijken, andere liefhebbers ontmoeten en Pokémon trading card game spelen. Ook krijgen deelnemers tips over het beoordelen, beschermen en bewaren van de kaarten. Beginners kunnen met behulp van coaches en decks kennis maken met het spel. De middag draait om ruilen, spelen en ontmoeten. Het kopen of verkopen van kaarten is niet toegestaan. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.

0: kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
1: Mooi, zij ook. Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.

0: heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
1: Verhey uit Toldijk laten komen.
0: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
1: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
0: Handig!

0: Vreugdeling, Hengelo Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk,

0: maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Toedelzakvereniging Highland Valley, bekend van de internationale Music Show Scotland, organiseert op 26 en 27 september een groot concertweekend in Borculo. Vanwege het succes van eerdere edities wordt dit jaar uitgepakt met een grote opzet, inclusief een professionele concerttent met licht en geluid, een groot ledscherm en een sfeervol horecaplein. Bezoekers kunnen zich verheugen op een veelzijdige muzikale avond waarin niet alleen Schotse traditionals centraal staan, maar ook tijdloze klassiekers en moderne hits in verrassende arrangementen worden uitgevoerd. Met circa 2 uur aan muziek, aangevuld met zang en dans, belooft het concert opnieuw een indrukwekkend en meeslepend spektakel te worden. De kracht van Highland Valley ligt in de bijzondere combinatie van een pipeband met een veelzijdige concertband. Deze formule vindt zijn oorsprong in de succesvolle Music Show Scotland, waar Highland Valley jarenlang deel van uitmaakte. Het samenspel tussen orkest en doedelzakken vormt opnieuw de basis voor een vernieuwende show waarin bekende muziekstukken op unieke wijze worden gebracht. De bezetting van Highland Valley is breed en veelzijdig. Naast de karakteristieke klanken van de doedelzak bestaat het ensemble uit hout- en koperinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten en zangeressen. Deze rijke instrumentatie zorgt voor een dynamische en eigentijdse muzikale beleving waarbij traditionele klanken moeiteloos worden gecombineerd met moderne invloeden. Kaarten worden uitsluitend verkocht via het officiële kanaal highlandvalley-eventgoose.com.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo is je vertragingstijd 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen.

0: boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht of een omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.
1: Radio Ideaal.

0: Mmm, zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot Eikenhout. Alles die

0: Recht op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims. En er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de N18 Varsseveld richting Enschede. Tussen Lievelde en Groenlo is je vertraging 5 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de N335, die dan Terborg. Die is in beide richtingen dicht na een ongeluk tussen Beek en Zeddam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
7: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
9: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar.

Little Bite. Een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Nederland. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Door mooi wezen. Door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Hé, wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met ze schelden hoe de korte vol iedereen.
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. Coffeeshop Magic in Doetinchem heeft de beloning voor de tip, die leidt tot de aanhouding van de verdachte achter de explosies bij het pand, verhoogd naar 25.000 euro. De cannabiszaak hoopt daarmee nieuwe informatie los te krijgen over de dader of daders van de aanslagen, die eind vorig jaar grote schade veroorzaakten aan de coffeeshop aan de Veemarkt. Het is de tweede keer dat de beloning is verhoogd. In eerste instantie was de beloning 5.000 euro. Die werd in maart van dit jaar verdubbeld naar 10.000 euro. De coffeeshop werd eind 2025 twee keer getroffen door een explosie. De incidenten leidden tot grote onrust onder buurtbewoners en een tijdelijke sluiting van de coffeeshop. Ondanks uitgebreid politieonderzoek is er nog niemand aangehouden. Op de parkeerplaats van Tactus Verslavingszorg aan de Piet Heinstraat in Zutphen is brand uitgebroken in een geparkeerde auto. De brandweer was in de nacht van zondag op maandag snel aanwezig. De kazerne zit 300 meter

0: verderop, maar bij aankomst stond de auto al volledig in brand en was er geen redden meer aan. Door de hevigheid van het vuur knapten de ruiten van het pand. Daardoor was er binnen sprake van rookontwikkeling. 30 aanwezigen zijn door BHV'ers uit het pand begeleid en stonden vervolgens op straat voor het gebouw. De brandweer heeft een aantal ruimtes geventileerd. Daarna kon iedereen terug naar binnen. Ook een tweede auto raakte beschadigd, terwijl er nog een lege parkeervak tussen zat. Door de hitte smolten plastic onderdelen van de auto en ontstond er in de auto flinke rookontwikkeling. De politie is een onderzoek gestart. TV-presentatrice Angelique Kruger begint met een nieuwe real-life soap Klussen met Kruger. Samen met haar man Paul, 2 honden en 3 geiten, verhuist ze naar een oude boerderij in het buitengebied van Aalten, die ze volledig gaan verbouwen. Het stel woont tijdens de verbouwing in een loods bij de woning. Angelique heeft al de nodige verhuis- en kluservaring door 18 keer verhuisd te zijn, maar het is de vraag of alles altijd goed gaat. Elke vrijdag om 7 uur verschijnt een nieuwe aflevering op YouTube. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat voor de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen-Amersfoort bij knooppunt Haltermaarbroek. Er zijn er 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Ommen is 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daas 4 dagen. Ga ze op met De Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, De Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
12: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 5 september is de allerlaatste rommelmarkt bij korfbalvereniging SEV Zelhem. De rommelmarkt is van 10 tot 2 uur op de eigen accommodatie aan de Halseweg 31A in Zelhem. Bij deze kleinschalige rommelmarkt vind je bijna geen rommel, maar vooral goede bruikbare spullen. En natuurlijk zijn er ook weer de overheerlijke warme wafels. Alles komt ten goede aan de vereniging. Ook wordt vanaf 5 september de korfbalcompetitie op het veld hervat, dus wees welkom.
0: Radio Ideaal.

0: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
1: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Ties Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. Dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Wow.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden. Toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een met mest gevulde giertank is vanochtend op de Terborgsweg in Zaandam gekanteld. De bestuurder van de trekker wilde de Terborgsweg oprijden in de richting van Zaandam. Tijdens het oprijden raakte de giertank een vluchtheuvel, waardoor deze begon te kantelen en uiteindelijk op zijn zijkant terechtkwam. De trekker zelf bleef wel op zijn banden staan. Uit de giertank lekte een kleine hoeveelheid mest. Ook verloor de trekker door het ongeluk wat olie. De provincie heeft absorberende korrels ingezet en een veegmachine heeft de weg schoongemaakt. De bestuurder van de trekker is niet gewond geraakt. De rechtbank boog zich vrijdag over de zaak tegen twee mannen van 22 en 23 jaar die in april vorig jaar in Lochem betrokken waren bij een gewelddadig incident met twee politieagenten. De zaak begon na een mishandeling en bedreiging op een camping in Bargem, waarna de verdachten op een scooter vluchtten. In Lochem liep het uit de hand toen agenten hen om een identiteitsbewijs vroegen. Volgens het Openbaar Ministerie probeerden beide mannen de agenten te wurgen. Omstanders hielpen een agent en de andere

agent gebruikte een stroomstootwapen. De politieagenten hielden er onder meer schaafwonden en nekletsel aan over. De verdachten waren tijdens het incident onder invloed van drugs en zeggen dat ze niet bewust doelgericht geweld gebruikten. Hun advocaten vragen om vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vindt een poging tot zware mishandeling bewezen. De uitspraak volgt later. Bibliotheek Zutphen opent samen met Haniel Games & Gifts de deuren voor een gezellige Pokémon kaarten en trading card game ruilmiddag van 12 tot 4 uur. Bezoekers kunnen kaarten ruilen, verzamelingen bekijken, andere liefhebbers ontmoeten en Pokémon trading card games spelen. Ook krijgen deelnemers tips over het beoordelen, beschermen en bewaren van de kaarten. Beginners kunnen met behulp van coaches en decks kennis maken met het spel. De middag draait om ruilen, spelen en ontmoeten. Het kopen of verkopen van kaarten is niet toegestaan. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en

0: stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar wet.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 12 september is er een funkfeest in Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Zaterdag 12 september keert Funk D-Light terug naar Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar met een spetterend funk soul disco feest. Hun vorige optreden was een echte publiekstrekker, dus het belooft weer een prachtige avond te zijn. Deze coverband bestaat uit de energieke zangeressen Ilse en Julia, drummer John, toetsenist Edwin en André en Peter op basgitaar. Ilse speelt

0: ook saxofoon en de band maakt swingende medleys van bekende classics. Daarbij spelen ze niet alleen de standaard covers, maar vinden het leuk om de grenzen op te zoeken van funk, soul, disco en pop. Kaarten voor het funkfeest in Muziekcafé De Lantaan in Zevenaar kosten €10 en zijn te koop via www.delantaan.nl/events/funkdelight of telefonisch te reserveren. De aanvang 12 september is om 20:30 en Muziekcafé De Lantaan is te vinden aan de Hoge Bongen 3 in Zevenaar.
1: Radio Ideaal. Dit is deze week

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio Gelderland. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Heerde een kwartier. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen een kwartier vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoorten en Renkum 10 minuten. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Westervoort 10 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem richting Duitsland voor Lent 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
3: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
4: Dat groeit maar door.
3: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
5: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn hier ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat nog 70 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen

0: Culemborg en Waardenburg een kwartier oponthoud. A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 10 minuten. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen 10 minuten. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Schaarsbergen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Yes!
3: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
2: is het weer zover.
3: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
3: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
4: Wie de schoen past, heeft een koopje.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: kraatnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Dan mooi wezen. Dan gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij wijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoeks Lef en Wereldse Motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kijken?

0: RTV Ideaal is mediapartner van de Trial GP Nederland.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.

0: is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws, het weerbericht en agendaberichten. En wat hebben we vanavond nog meer? Museum Boer Kip in Zutphen die zoekt vrijwilligers. En van Dirk-Jan Verstand hoor je zometeen wat voor vrijwilligers dat kunnen zijn. En in Hoogkeppel komt een informatiepunt Digitale Overheid, oftewel IDO. En Lars Notenborn die vertelt daar straks alles over. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 25 augustus. Met dank nog aan Aurinke voor het overnemen van de uitzending vorige week. De uitzending van vanavond wordt verzorgd door Frank en Yvonne. In de eerste plaats die je gaat horen, dat is Wang Chung en Dancehall Days.
0: Achterhoek Totaal.

0: Wang Chung hoorde je met Dancehall Days. Museum Boer Kip in Zutphen die is op zoek naar vrijwilligers. En daarom hebben wij aan de telefoon Dirk-Jan Verstand. Hij is de voorzitter van het museum. Goedenavond, Dirk-Jan.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is Museum Boer Kip voor een museum?
1: Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar het is het leukste museum in Zutphen. En het is heel bijzonder. Het is een cultureel erfgoed. Het is heel bijzonder omdat 20 jaar geleden Herman Kip, een stadsboer in de wijk De Hoven, zijn hele bezit aan de gemeente Zutphen heeft geschonken.
0: Mm-hmm.
1: Onder de voorwaarde dat het werd opengesteld.
0: Yeah.
1: En wat bleek toen ze gingen kijken, toen bleek dat niet alleen maar een stadsboerderij te zijn, maar Herman Kip heeft een groot gedeelte van zijn leven geschilderd.
0: Yeah.
1: En zijn hele huis, het hele deel, alles stond vol met beschilderde objecten. Niet alleen schilderijen, maar ook allerlei attributen. Tafels, stoelen, kastdeuren, vazen, klompen. Alles en alles is prachtig beschilderd met allerlei tevreden.
0: Ja, heel bijzonder inderdaad, hè?
1: Heel bijzonder, heel bijzonder.
0: Ja,
1: ja.
0: En dat is allemaal te bekijken, hè? Want dat wilde Herman Kip graag. Dat werd opengesteld in het museum, dus iedereen mag natuurlijk komen kijken.
1: Ja, en het bijzondere was dat tot dat moment eigenlijk weinig mensen door Kip werden toegelaten op zijn terrein en zeker in zijn huis. En vlak voordat hij doodging zei hij, nou, jullie mogen het allemaal hebben en kom dan maar ook maar kijken.
0: Ja.
1: En nou ja, dat is gebeurd. We hebben ieder jaar erg veel bezoekers. We zijn open in de weekenden en door de week als er groepen zijn. En dat allemaal in het zomerseizoen, want 's winters is het erg lastig om alles te verwarmen.
0: Ja.
1: Maar ja, we doen het al 20 jaar en het aantal bezoekers neemt alleen maar toe.
0: Ja, ja, want
1: dat doen we met alleen maar met vrijwilligers en zonder subsidie. En ja, we hebben gewoon regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig, omdat mensen die al jaren meegaan, die stoppen er vaak mee vanwege ouderdom of vanwege andere activiteiten. Dus het is erg wenselijk dat we weer nieuwe vrijwilligers erbij krijgen.
0: Ja, want hoeveel vrijwilligers hebben jullie nu?
1: We hebben nu ongeveer 30 vrijwilligers.
0: Ja.
1: Iedere weekend zaterdag zijn we open van 1 tot 5. Dan zijn er 3 vrijwilligers en dat is zondag ook zo.
0: Ja, maar is dat ook de reden dat jullie alleen in het weekend open zijn?
1: Dat is ook de reden dat we het weekend open zijn. Als we 2 keer zoveel vrijwilligers zouden hebben, dan zouden we zeker 1 of 2 dagen meer open kunnen gaan.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook leuker, hè? Dat, om alles dan vaker te kunnen laten zien. Ja.
1: Zeker in de zomermaanden en de vakanties.
0: Ja, ja. En wat voor vrijwilligers zoeken jullie? Wat moeten ze doen? Of wat kunnen ze doen?
1: Nou, de meeste vrijwilligers zijn mensen die graag rondleiden. Als de bezoekers komen, dan gaan de bezoekers altijd eerst even een film zien en daarna gaan ze het museum in. En als het kan, dan gaat er een, als de mensen het zelf ook willen, dan gaat er een rondleider of rondleidster gaat mee. En nou ja, dan zijn ze gauw een uur in het museum bezig.
0: Mm-hmm.
1: Dus mensen die graag vertellen, mensen die dat leuk vinden, die zijn van harte welkom.
0: Yeah.
1: Daarnaast is het zo dat we ook nog een aantal commissies hebben of andere activiteiten. We hebben een scholenactiviteit. We hebben een activiteit waarbij we met materiaal van het museum naar zorginstellingen gaan om de mensen die niet meer bij ons kunnen komen, om die toch te laten zien wat Kip allemaal gedaan heeft.
0: Mm-hmm.
1: Nou, het kan zijn dat er vrijwilligers zijn die zeggen, dat vind ik eigenlijk het leukste en dat wil ik ook alleen doen. Nou,
0: yeah.
1: Dat kan.
0: Ja.
1: Of mensen die alleen door de week willen, omdat ze het weekend wat anders hebben. Nou, door de week hebben we regelmatig groepen. En daar hebben we ook vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: Er is een tuincommissie. Er is een technische commissie. Dus ja.
0: Mogelijkheden genoeg.
1: Mogelijkheden genoeg.
0: Ja. Ja. Als mensen,
1: je bent een soort gastvrouw, een soort gastheer, een soort gastvrouw.
0: Ja, en

0: Als mensen nou dit horen bijvoorbeeld, hè, en ze denken ze zijn wel geïnteresseerd, wat moeten ze dan doen?
1: Nou, het makkelijkste is om een mailtje te sturen naar info@museumboerkip.nl.
0: Ja.
1: Dan gaat een van onze vrijwilligers die gaat contact opnemen met met zo iemand. En dan gaan we dus een gesprek aan om te kijken van welke mogelijkheden zijn er bij de ene en bij de ander. En wat natuurlijk ook mogelijk is om in het weekend, de komende weekenden tot eind oktober, zijn we open. Dan kunnen mensen ook zaterdag of zondag eens gaan kijken en daar zich melden als ze verder willen praten.
0: Ja, en ze hoeven niet per se uit Zutphen te komen, hè? Iedereen mag vrijwilliger worden bij jullie.
1: Zeker, zeker. We hebben er ook verschillende die buiten Zutphen komen.
0: Ja.
1: Dus dat is geen enkel punt.
0: Geen enkel probleem. Nee. Kunnen mensen eventueel, als ze zich aanmelden, ook een beetje meelopen met een vrijwilliger als ze dat zouden willen?
1: Ja, het is zo dat als iemand zegt, nou, ik wil graag vrijwilliger worden, dan doen wij het zo dat die mensen boventallig worden ingeroosterd.
0: Ja.
1: Dus als er op zaterdag dan normaal 3 mensen zijn, dan komt zo iemand als 4 erbij. En dan krijgt hij een soort buddy die hem gaat inwerken en laat meelopen een paar weekenden, tot het moment dat de vrijwilliger zegt, ik kan het alleen.
0: Ja, en dan krijgen ze ook een beetje een idee van de werkzaamheden,
1: ja,
0: natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat kan.
0: Ja. Ja. Nou, hadden jullie vanmiddag al een soort vrijwilligersmiddag? Hè? Heeft dat nog wat opgeleverd?
1: Ja, we hadden bijna 10 mensen die geïnteresseerd waren. Dat vonden we fantastisch. En we hebben verteld wat het allemaal inhoudt. Een beetje wat ik nu ook gezegd heb.
0: Ja.
1: Ze hebben de film bekeken, ze hebben het museum bekeken en ik verwacht dat er zeker een aantal vrijwilligers zullen worden.
0: Nou.
1: Dat hebben ze al aangegeven.
0: Ja, nou, ja. Dat zou inderdaad heel mooi zijn. En wie weet levert dit gesprek ook nog wat op voor jullie. Als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze een mail sturen naar info@museumboerkip.nl. En dan nemen jullie contact met ze op en dan wordt er verder gekeken.
1: Ja, zeker.
0: Goed, Dirk-Jan, ik dank je voor het gesprek. En ik wens
1: Ja,
0: heel veel succes met het werk bij het museum.
1: Hartelijk dank voor het gesprek. Ja.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren morgen een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig, maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling start morgen om 10 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via de website glk.nl/excursies. En nog een tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een met mest gevulde giertank is vanochtend op de Terborgsweg in Zaandam gekanteld. De bestuurder van de trekker wilde de Terborgsweg oprijden in de richting van Zaandam. Tijdens het oprijden raakte de giertank een vluchtheuvel, waardoor deze begon te kantelen en uiteindelijk op zijn zijkant terechtkwam. De trekker zelf bleef wel op zijn banden staan. Uit de giertank lekte een kleine hoeveelheid mest. Ook verloor de trekker door het ongeluk wat olie. De provincie heeft absorberende korrels ingezet en een veegmachine heeft de weg schoongemaakt. De bestuurder van de trekker is niet gewond geraakt. De rechtbank boog zich vrijdag over de zaak tegen twee mannen van 22 en 23 jaar die in april vorig jaar in Lochem betrokken waren bij een gewelddadig incident met twee politieagenten. De zaak begon na een mishandeling en bedreiging op een camping in Bargem, waarna de verdachten op een scooter vluchtten. In Lochem liep het uit de hand toen agenten hen op een identiteitsbewijs vroegen. Volgens het Openbaar Ministerie probeerden beide mannen de agenten te wurgen. Omstanders hielpen een agent en de andere agent gebruikte een stroomstootwapen. De politieagenten hielden er onder meer schaafwonden en nekletsel aan over. De verdachten waren tijdens het incident onder invloed van drugs en zeggen dat ze niet bewust doelgericht geweld gebruikten. Hun advocaten vragen om vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vindt een poging tot zware mishandeling bewezen. De uitspraak volgt later. Bibliotheek Zutphen opent samen met Haniel Games & Gifts de deuren voor een gezellige Pokémon kaarten en trading card game ruilmiddag van 12 tot 4 uur. Bezoekers kunnen kaarten ruilen, verzamelingen bekijken, andere liefhebbers ontmoeten en Pokémon trading card game spelen. Ook krijgen deelnemers tips over het beoordelen, beschermen en bewaren van de kaarten. Beginners kunnen met behulp van coaches en decks kennismaken met het spel. De middag draait om ruilen, spelen en ontmoeten. Het kopen of verkopen van kaarten is niet toegestaan. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we een zomerse dag te pakken in de Achterhoek. Qua temperatuur werd het 25 graden. Er was zon, maar er was ook best wel veel sluierbewolking, vooral in de loop van de middag. De wind die was over het algemeen zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Maar vanavond en komende nacht hebben we ook een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 11 en verder blijft het ook droog. En morgen hebben we een herhaling van zetten met wolkenvelden, maar ook zon en temperaturen die dan oplopen in de middag naar 25 tot 26 graden. In de nacht naar de donderdag toe, dan liggen de minima rond de 12 tot 13 graden. En donderdag wordt een dag met wat meer bewolking. De zon is er ook nog bij. Temperaturen lopen ook nog op naar 27 tot 28 graden bij een zuidoostenwind. Maar in de namiddag, maar vooral in de avond en de nacht naar de vrijdag volgen enkele regen- en onweersbuien. Dan kan het plaatselijk even goed doorregenen. Maar ook vrijdag hebben we nog met buien te maken. Maar dan is het overdag minder warm, want de temperatuur komt dan maximaal uit op 22 graden. Met die buien komt dus ook de koelere lucht binnen. En dan merken we ook in het weekend, dan zitten we rond de 21 graden. Naast wolkenvelden ook wel wat zon, maar we moeten ook in het weekend nog rekening houden met enkele buien.
3: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Dit is Achterhoek Totaal.

0: Het kleine orkest hoorde je met Laat mij maar alleen. Je luistert naar Achterhoeks Totaal. Tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum in Hoogkeppel was al een goedlopende samenwerking in de vorm van de cursus DigiVitaler. Vanaf dit najaar worden er meer cursussen aangeboden. En we gaan erover praten met Lars Notenborn. Goedenavond, Lars.
1: Goedenavond.
0: Ja, jullie gaan beginnen met een informatiepunt digitale overheid, oftewel IDO. Wat is dat?
1: Ja, dat klopt. Het IDO is inderdaad een afkorting die staat voor informatiepunt digitale overheid. En dat hebben wij in al onze bibliotheekvestigingen. En die gaan we nu ook openen in het gezondheidscentrum van Hoogkeppel. En de naam is nog iets wat vaag. Maar mensen kunnen daar eigenlijk terecht met allerlei vragen omtrent bijvoorbeeld DigiD, inloggen op overheidswebsites, informatie vinden op websites van de overheid. Maar ook met allerlei vragen omtrent laptop, tablet, telefoon, de e-reader of patiëntenportalen van het huisarts. Kortom, als iemand op het digitale gebied vastloopt, is die persoon van harte welkom om bij ons geholpen te worden.
0: Ja, en ook als mensen niet zeker weten van is het wel iets van de digitale overheid, dan kunnen ze dat ook bij jullie komen vragen.
1: Precies, ja. We zeggen altijd geen vraag is te gek en we hebben liever dat je een keer te veel komt dan een keer te weinig. Want herhaling zorgt er juist voor dat je hopelijk het uiteindelijk zelf thuis kunt.
0: Ja, hebben jullie veel mensen daar zitten voor de IDO?
1: Ja, wij hebben een aantal vaste medewerkers die bij de verschillende informatiepunten zitten. Maar wij werken ook heel veel met hele leuke en enthousiaste vrijwilligers die zorgen dat elke week alle informatiepunten geopend kunnen zijn. En waardoor dus elke week heel veel mensen geholpen kunnen worden.
0: Ja, want voor wie is het bedoeld eigenlijk? Voor iedereen?
1: Ja, in principe is het gewoon bedoeld voor iedereen. Als je nou bijvoorbeeld 18 jaar bent en er komen allerlei dingen op je af rondom duo of zorgverzekeringen, dan ben je van harte welkom om daar meer informatie over te krijgen en geholpen te worden. Maar ook als je bijvoorbeeld een stukje ouder bent en de digitale slag hebt gemist of het ligt je allemaal niet of het interesseert je niet zoveel, dan iedereen is van harte welkom eigenlijk om langs te komen. En je hoeft ook geen lid te zijn van de bibliotheek. Je hoeft geen afspraak te maken. En voor iedereen is de hulp gratis. Dus ja, het is heel. We hopen dat het laagdrempelig is.
0: Ja, nou ja, het gaat nog beginnen. Dus je moet nog even afwachten hoe het gaat lopen allemaal.
1: Ja, precies.
0: Ja. En jullie gaan nog meer cursussen doen?
1: Ja, naast het IDO zijn we ook van plan om dit najaar een telefooncursus in het gezondheidscentrum te gaan geven. En een cursus omtrent digitale veiligheid. Ook twee onderwerpen die ja heel erg actueel zijn. Want een jaar of 10 geleden had iedereen wel een laptop of een computer. Maar we zien ook steeds meer dat heel veel mensen een telefoon hebben. En daar komen natuurlijk ook vragen over. Dus vandaar dat we een telefooncursus gaan.

0: gaan aanbieden. En ja, digitale criminaliteit en oplichting, dat is nu zo helaas zo actueel dat we ook daarop inspelen.
1: Ja, en daar is denk ik ook wel behoefte aan.
0: Ja, daar is heel veel behoefte aan. We zien in onze andere vestigingen dat we eigenlijk niet eens reclame hoeven te maken. Als men weet dat het alleen al op onze website staat, stromen de aanmeldingen binnen voor dit soort cursussen. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat we juist deze cursussen gaan aanbieden ook in dit gezondheidscentrum.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat jullie wel eens van mensen horen van, nou ja, ik heb daar en daar problemen mee. Kunnen jullie daar misschien eens een cursus voor geven? Doen jullie dat ook?
0: Ja, precies. Wij hebben een standaard aanbod en dat verandert en dat wordt geüpdate. Maar als wij bijvoorbeeld bij die IDO's, bij die informatiepunten, veel vragen binnenkrijgen over een bepaald onderwerp, dan spelen we daar inderdaad op in. En dan zorgen we ervoor dat we ook daarop aanbod creëren en aanbod toepassen, zodat ook in die behoefte wordt voorzien.
1: Ja, jullie hebben veel meer cursussen, hè? Dat zei je al. Is dat ergens te vinden?
0: Ja, al deze informatie die ik zojuist heb genoemd en wat we allemaal nog meer doen, is allemaal op de agenda van onze website te zien. Nu weet ik dat mensen die naar dit soort cursussen komen ook niet altijd even fijn vinden om naar een website te gaan en dan een agenda aan te klikken om daarop te gaan zoeken. Dus je kunt ook altijd gewoon even langskomen in een van onze vestigingen en naar informatie vragen. Dan zullen we je met alle liefde voorzien van die informatie over de cursussen, over de spreekuren, over van alles.
1: Ja, daar is de bibliotheek ook voor bedoeld, hè? Voor informatie te krijgen en te geven.
0: Precies, ja.
1: Ja, en nou hebben jullie ook een feestelijke opening. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, precies, want het IDO in Hoogkeppel, dat zal op donderdag 17 september beginnen. Dat tijdstip is 10 tot 12 en dat zal elke week plaatsvinden.
1: Mm-hmm.
0: En omdat dat het begin is van de nauwere samenwerking tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum, hebben we ook gezegd dat we op donderdag 17 september tussen 10 en 11 een kleine feestelijke opening houden. Dat is gewoon letterlijk op de stoep voor het gezondheidscentrum. Zullen we met een koffiefiets en een klein tafeltje staan om iedereen van harte welkom te heten en wat te informeren over het nieuwe spreekuur, over de cursussen. En als men interesse heeft, ze alvast aan te melden. Want ook de cursussen zijn voor iedereen, of je nou lid bent of geen lid bent van de BIEB, gratis te volgen.
1: Ja, dat is altijd wel mooi, hè? Dat het voor iedereen is. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Je kan gewoon komen en het kost niks.
0: Ja, precies. En dat is ook een beetje het idee hierachter. Dat wij vinden het altijd mooi dat we veel aanbod hebben in onze bibliotheken.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan moeten de mensen naar ons toe komen. En juist omdat we nu de samenwerking aan zijn gegaan met het gezondheidscentrum, waar toch al heel veel mensen komen voor de huisarts, voor de apotheek, voor de stichting welzijn, komen we nu naar de mensen toe.
1: Ja, dan kan dit er eigenlijk ook nog wel bij, hè?
0: Ja, precies.
1: Dat hoort er eigenlijk wel een beetje bij, hè? Met dagelijks leven ook.
0: Ja, zeker. Want ook al die instanties die daar al zitten, heb ik veel contact mee. En ook zij geven aan, nou, bij ons komen best wel veel mensen en bezoekers die tegen allerlei digitale problemen aanlopen. Nou, en hoe mooi is het dan dat zij naar ons kunnen doorverwijzen?
1: Ja, nou, zo is dat. Op 17 september, dan is de feestelijke opening. Iedereen mag komen, neem ik aan.
0: Ja, iedereen is van harte welkom. Het is tussen 10 en 11 in de ochtend.
1: Ja.
0: Je hoeft je ook niet aan te melden. Je kan gewoon even langskomen lopen om een koffietje te krijgen, wat lekkers en wat informatie, mocht je daar interesse hebben, over de samenwerking tussen de BIEB en het gezondheidscentrum.
1: Ja, en vragen kunnen gesteld worden. Als mensen vragen hebben, dan kunnen ze gewoon aan jullie stellen.
0: Ja, precies, zeker.
1: Goed, iedereen kan dan naar het gezondheidscentrum in Hoogkeppel. En iedereen van harte welkom op het feestje van 17 september. En ja, en daarna gewoon altijd als het nodig is.
0: Ja, precies. Bij het IDO kunnen ze elke week rustig binnenlopen. En voor de cursussen is aanmelden wel verplicht, want dan weten we hoeveel mensen we komen.
1: Ja.
0: Maar ook dat is gratis. Dus iedereen is inderdaad dan van harte welkom om naast de zorg die in het gezondheidscentrum natuurlijk geboden wordt, bij ons als bibliotheek binnen te lopen om geholpen te worden op het digitale vlak.
1: Ja, nou, iedereen die toch even op een website wil kijken, die kan het doen bij bibliotheekwestachterhoek.nl. Daar is het ook allemaal op te vinden.
0: Precies. En voor wie dat iets vervelend vindt, kom gewoon even langs bij de bibliotheek. En dan informeren we ook heel graag.
1: Gewoon even binnenlopen, inderdaad. Goed, ja. Lars, dankjewel voor de uitleg. En veel succes met het IDO, zou ik zeggen.
0: Heel erg graag gedaan en dankjewel.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die voordelig op pad wil met trein of bus, zijn er allerlei mogelijkheden om te besparen op reiskosten. Veel OV-bedrijven bieden aantrekkelijke kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. Op maandag 31 augustus is hierover een OV-inloopspreekuur in de Zomerij in Dieren. Tijdens het OV-inloopspreekuur zitten ervaren OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden. Zij kunnen informatie geven over verschillende kortingen en abonnementen, maar ook over OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De ambassadeurs nemen rustig de tijd om uitleg te geven. Belangstellenden kunnen maandag vrijblijvend binnenlopen van 2 tot half 4.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op de laatste zaterdagen van de maand, dus ook aanstaande zaterdag 29 augustus, bestaat de mogelijkheid om de orgelzolder, de klokkenzolder en de kruisribbengewelven boven de kerk van het Heilige Beeldenmuseum in Kranenburg te bezichtigen. Voor de bezichtiging wordt een kleine vergoeding van €2 gevraagd. De thematentoonstelling over objecten van edelsmid Wim Thijssen, van geboorte tot de hemelpoort, is ook nog te bezichtigen tot en met zondag 1 november. En dat kan iedere dag, behalve maandag, van 12 tot 5.

Danse Maintenant uit 1977 was dat van Dave, een Nederlander die al jaren in Frankrijk woont en daar heel populair is. En dat was meteen de laatste plaat van deze uitzending van Achterop Totaal. Je hoorde Dirk-Jan Verstand, daar spraken we mee. Van Museum Boer Kip is hij en daar zoeken ze vrijwilligers. En in Hoogkeppel komt een informatiepunt Digitale Overheid, oftewel IDO. En Lars Notenborn heeft verteld wat dat allemaal inhoudt en dat dat voor iedereen toegankelijk is. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden, dan kun je dat aan ons laten weten via de mail. redactie@radioideaal.nl, daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Zometeen na 7 uur dan gaat Frank Rutte weer op avontuur tijdens zijn programma Avontuur. En daarna is er ook nog een muziekparade met Ronald Salmink. In onze website radioideaal.nl, daar is van alles op te vinden. Dus als je het leuk vindt, kun je daar ook eens een keertje op kijken. Medewerkers vandaag zijn Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.

Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel.

0: alle prijzen. Knockout.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En, werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
7: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
6: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dag buurvrouw.
9: Hey buurman.
8: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
9: Dank je. Mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

nummer dat een tweede leven kreeg dankzij de tv-serie Married with Children. Wie herinnert zich dat niet? Maar goed. Het is vandaag 25 augustus en ik begon deze uitzending van Avonduur elke dinsdagavond natuurlijk tussen 7 en 8 uur hier op de gezelligste van de

Maar doe maar sinds een dag of twee. En dan staat er tussen haakjes 32 jaar. Zoals gezegd, goedenavond, welkom. Tijd voor avonduur. Met zoals gebruikelijk rond de klok van half.

Het feestje is nog lang niet afgelopen. Het is net begonnen. Telescoop was dan met Party Ain't Over Yet. En die komt alweer uit 2005, zie ik. Maar goed. Ik was afgelopen zondag nog naar een festival. In Hardenberg. Ja, Hardenberg. Daar speelde deze band. Je kent ze niet. Venice. I'll Keep My Fingers Crossed. Deze speelde ze.

0: Hij heeft helemaal gelijk. Peter Koelewijn met Papa's slapen liever 's nachts.
1: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
0: Ja, de album van de week. Kim Wilde. Die maakte in 2006 een opvallende comeback. En daar hebben we het over met haar album Never Say Never. Na 11 jaar stilte bracht ze een

Afkomstig van het album Never Say Never van Kim Wilde. En dit deze samen met Nena, You Keep Me Hanging On. En daarvoor hoor je View From A Witch. Je luistert naar het programma Avontuur op Radio Ideaal. En dit is Steely Dan met Dirty Work.

Ja, het origineel is natuurlijk van Roger Glover, maar dat had je misschien al wel gemerkt. Dit zijn de Fatal Flowers. Dit is Funky Street. The shotgun. Used to be that baboo. Used to be that swing, sing a love.

romantisch nummer van Biffy Clyro, moet ik zeggen. En het hele nummer heet Space. Deze ken je wel. Dit is Marco.

Ja, naast Rotten is dit toch wel een beetje mijn favoriet. Binnen was dan met Marco Posato. En dan zit mijn bijdrage er alweer op van de avonduur. Dit zijn de eerste klanken van Texas, I Don't Wanna Love Her. Zometeen naar de klok van 8 uur kun je natuurlijk luisteren naar de muziekparade met Ronald. Ik ben er volgende week weer. Fijne avond nog. Hoi.

0: midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse...

0: Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholte van FC Twente.
1: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een nationaal product aan het begin van aflevering Muziekparade. Je hoorde Kensington. Done With It, een van de mooiere nummers, vind ik persoonlijk. Goedenavond en welkom tot aan 10 uur de meest gevarieerde muziek. Zoals je dat elke dinsdagavond gewend bent via de zenders van Radio Ideaal. Men at Work, daar begonnen we mee. En direct gevolgd door Ike en Tina Turner. Frank, bedankt voor het avonduur. Deze is voor jou.

Nou, ook als je van live muziek houdt, dan zit je hier in de muziekparade goed. Je hoorde de live uitvoering van de Eagles. Ietsje sneller dan de studio uitvoering. Take It Easy draaiden we. Een nieuwe single van Belinda Kinnaar, die kwam daar precies voor. Je hoorde Het Is Mijn Leven. Peter Koelewijn, die draaiden we ook nog. Mei, oh mei, dat is een tijdje geleden dat die uitgebracht is. Ergens in de jaren 70. Nou, tot 10 uur zijn we bij je met de mooiste muziekmix. Dit is jaren 80 muziek. Hier is Richard Marx.

wijze les van heer Hazes. Een aantal jaren terug bracht hij dit nummer uit. Heel aantal jaren, zo moeten we het zeggen. De wereld is van ons allemaal. Roxy Music, en dat draaiden we nog daarvoor. Je hoorde Dance Away, dat heerlijke zwijmelnummertje. Een stukje dialect gaan we draaien voor jullie. Hier in de muziekparade. Dit zijn de mannen van de Heino's. Lieve, lieveling.

0: bijzondere stemgeluid van Alan Jackson. Thank God for the radio. En Radio Ideaal natuurlijk.
1: Radio Ideaal.
0: En draaiden zo bij haar weer een Duitse schallplaten. Je hoorde Knickerbocker samen met Biene. En Sudier. Ja, mijn Duits is niet zo geweldig.

zo aan het einde van het singeltje is volgens mij de tekst wel helemaal op. Dat roept ze nu al een minuut volgens mij. Wishing I Was There, ook de titel van het nummer van haar. Chris Rea draaiden we nog daarvoor. Road to Hell. Mama's jasje draaiden we ook nog. En Adem, mijn adem, oud nummer natuurlijk, van Peter Schaap.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
8: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life.
7: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil. Mede namens burgemeesters, het OM en de politie.

politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeester vroeg om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

driemaal nationaal product aan het begin. Het tweede deel muziekparade. Je hoorde Vitesse als derde voorbij komen. Je hoorde Good Looking. Goedenavond en welkom bij het tweede deel. Straks nog muziek van Marillion, maar nu eerst de dames van Hearts.

lijkt mij een vrij normale vraag. Wil je wel of niet? Je hoorde René Becker hier in de Muziekparade. Marillion, die draaiden we nog voor onze vaste luisteraar in Giesbeek. En Hard draaiden we de dames. I didn't want to need you.

kijker die heeft het gehoord. We draaiden dit keer vier non-stop in de muziekparade. Blackbird als laatste, First in Line. Een Boudewijn de Groot daarvoor met het verhaal over Jimmy en Toots en de Maytails. Die kwamen voorbij met hele mooie Country Roads. En nu weer Nationaal Product. Hier is Suzanne en

niet de minste namen die voorbij komen nog, zo aan het einde. We horen nog de Rolling Stones, Undercover of the Night. Elton John samen met de Dua Lipa. Cold Heart van een aantal jaartjes geleden. En deze hebben we lang niet gehoord. Hier is Guns N' Roses.

Een mooi nummer nog van Bluff op het eind van de muziekparade. Je hoorde Dat Wij Dat Zijn. En ook Rob de Nijs kwam voorbij met een heuse chanson. Voor één nacht heette dat nummer. En Guns N' Roses die maakte de lijst even compleet. Yesterday's die hadden we sinds april niet meer gehoord. Dus dat werd wel een keertje tijd. Nou, bedankt voor het luisteren. Volgende week, dinsdagavond, zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de muziekparade tussen 8 en 10 uur elke dinsdagavond. Veel plezier straks bij Bullrock na 10.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen... en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton... in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's en zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroeg om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk.

mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Bullrock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bullrock. Onthoud die naam.
1: Helaas, de slechtste DJ's zijn deze week er niet. Ik Electro, dan de virtuele DJ van Bullrock Radio, neemt het stokje voor hun over deze week. Welkom luisteraar en amateur. We beginnen zoals altijd het eerste nummer met een dame erin. Tot laters.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk opduigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: slapen. De meest romantische love songs. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Daan gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.